In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Ippe. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koelbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koelbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en het blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Dames en heren, luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op de vroege zondagmorgen. Vandaag staan we stil bij de woorden van Jezus uit Matteüs 10... waar Jezus ons oproept om niet bang te zijn... maar tegelijkertijd wel rekening te houden met de ernst van het leven. Dominee Barbara Lamain uit Delft die verzorgt de overdenking. En de tussenzang als mooie toepassing op de meditatie is het lied... Stil, mijn ziel, wees stil en... komt-ie, wees niet bang voor morgen. Dan straks, we beginnen met een psalm, en psalm 146. In het derde vers gaat het ook over God... die troost in tijden van verdriet en angst. De eerste, bekende regels luiden... Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft... hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. We horen de echo van Matteüs 10...

Jezus roept ons in Matteüs op en op andere plaatsen om niet bang te zijn. Maar, zeggen wij mensen tegen elkaar, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat wij allemaal wel onze angst hebben, onze zorgen en zeker ook ons verdriet. Wie van ons kan zeggen dat zijn leven zonder zorg en angst voorbij gaat? Maar de vraag is dan, wat is het adres van onze zorgen, moeite en pijn? In het volgende lied wordt dat adres benoemd. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Stort bij hem uit, o mens, toch uw hart. Er is een God die hoort. Waar gaan we met onze angsten en ons verdriet naartoe? Laten we het allemaal bij God uitstorten, omdat hij hoort. En een ander adres is er niet.

Er is een God die hoort, zongen we net. Dezelfde boodschap heeft het volgende lied. Het komt uit de bundel van Johannes de Heer. Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, hij verlaat je niet. En om dat te aanvaarden, om dat te zingen, daar is geloof voor nodig. Want we kennen allemaal wel dat gevoel van verlaten te zijn. Dat het lijkt alsof God niet hoort en zeker niet verhoort. Dat het lijkt alsof de hemel gesloten is. En daarom is het juist die taal van het geloof die zegt, en toch, toch houd ik vast aan de belofte van God. En toch blijf ik zingen, hij verlaat u niet.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Barbara Lamem. En aan het begin van de uitzending vanmorgen kondigde ik het al aan, dat heel toepasselijke lied als tussenzang. Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen.
1: Jezus leert discipelen om weerbaar te zijn. Dat is nodig, want vervolging is voor hen realiteit. Of gaat het op zijn minst heel binnenkort worden? Zoals dat voor veel christenen nu ook het geval is. En wij zijn ook onder de indruk van machthebbers. We kunnen bang voor ze zijn. En dat is te begrijpen. Want machthebbers zijn in staat om erge dingen met je te doen. En zelfs je te doden. Dat is heel erg. Maar toch, Jezus zegt, God zal met zijn geest bij je zijn. Hij zal spreken door jou heen. En wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Wij worden niet vervolgd om ons geloof. Maar wij kunnen ook zo onder de indruk zijn van machthebbers, ook nu. En kunnen bang van ze worden. We zien ze op tv, in filmpjes. We lezen hun uitspraken. We zien oorlogen, die worden begonnen. En dan weer opeens een wapenstilstand, die wordt bereikt. En zodra die wordt bereikt, wordt het alweer geschonden. Machthebbers lijken te doen wat ze maar willen. En wij kunnen ons machteloos voelen. En het gevoel hebben dat het kwaad het voor het zeggen heeft. Jezus geeft hier een enorme relativering van aardse macht. En dat is heilzaam. Het zijn machthebbers die misschien heel wat lijken. Maar wat ze echt voor elkaar kunnen krijgen is beperkt. Ze lijken misschien heel wat. Maar ze staan op lemen voeten, net zoals het beeld in de droom van koning Nebukadnezar in de Bijbel. De profeet Daniel legt het uit. Hij ziet een groot, imposant beeld, reusachtig, een soort supermens. Dat staat symbool voor de wereldrijken die zo machtig lijken te zijn. Maar dat beeld staat op lemen voeten en het gaat omver. Oftewel, de machthebbers houden geen stand, ze zullen vallen. Of ze zich nou bevinden in het Kremlin, of het Witte Huis, of ergens anders. En dat is goed om te beseffen. Soms spreekt de Bijbel ook in dat soort beelden over aardse machthebbers. Jezus maakt nu een andere relativering. Hij ontkent niet dat aardse machthebbers grote macht hebben. Ze kunnen immers je lichaam doden. Maar hij zegt een paar keer, wees niet bang, wees niet bezorgd. Eerst in vers 19. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want het zal je op dat moment worden ingegeven door de geest van jullie vader. En dan in vers 26. Wees dus niet bang voor hen, dus voor hoe de mensen gaan reageren bij wie het evangelie brengt. Wees niet bang voor machthebbers en anderen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. Geen enkele leugen zal blijven bestaan. En geen enkel geheim zal blijven bestaan. En dan, in vers 28, zegt Jezus, wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden.

We hoorden net dat Jezus 3 keer zegt: wees niet bang, wees niet bezorgd. Het was fijn geweest als Jezus hier was gestopt. Dat we achterover hadden kunnen leunen met die laatste woorden die we net hoorden: wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel hadden kunnen doden. Het was fijn geweest als Jezus hier was gestopt. Dan hadden we kunnen zeggen: ja, de mensen kunnen je heel erge dingen doen, maar hoe erg ze het ook kunnen maken, hun macht is beperkt. Je ziel kunnen ze niet doden. Het was fijn geweest als Jezus hier was gestopt, maar dat doet hij niet. Hij gaat door en zegt: wees wel bang voor hem die beide, je lichaam en je ziel, kan laten omkomen in de Gehenna. Wees wel bang voor hem die dat kan doen. En daar staat echt het woord voor bang zijn. De Gehenna noemt Jezus. Dat is een dal buiten Jeruzalem dat gebruikt was voor afgodenoffers. Een plek die een soort dump was geworden, waar afval verbrand werd en ook de lichamen van overledenen. Die plek wordt hier gebruikt door Jezus als een beeld voor de mogelijkheid dat God een einde kan maken aan ons totale mens zijn. Wat zegt Jezus hiermee? Mensen kunnen de macht hebben om ons lichaam te doden. Maar dat is niks vergeleken met de macht die God heeft over ons totale mens zijn. Hij is onze schepper. Hij heeft het recht om wat te vinden van zijn schepping en van zijn schepselen. En hij heeft de macht om uit te wissen, om te doden, dat wat niet voldoet aan zijn standaarden van gerechtigheid. Daar heeft hij het recht toe. En dat kan hij. Wees bang voor hem. Dat is een beangstigende gedachte. Een schepper die deze wereld schiep door te spreken. En die ook in staat is om deze aarde te niet te doen door te spreken. Hij is ook in staat om mij te niet te doen met één woord. God is in staat ons hele bestaan uit te wissen. Die macht hebben aardse machthebbers niet. Die kunnen niet heel je bestaan uitwissen. Die beslissen uiteindelijk niet over jouw waarde als mens. Ze kunnen over je oordelen, maar het is een tijdelijk oordeel, niet het uiteindelijke. Dat is alleen aan God. Hij is wel in staat ons hele bestaan.

0: aan uit te wissen. En Jezus zegt, dat is wel reden om bang te zijn voor God. En daar staat echt het woord voor bang zijn. God heeft er het recht toe. En hij heeft de macht ertoe. En dan gaat Jezus verder. En dan zegt hij weer, wees niet bang. Waarom niet? Want de mussen. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Die kon je kopen voor 1/32 van het minimum dagloon. Maar er valt er niet 1 dood neer buiten jullie hemelse vader om. En de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn veel meer waard dan een zwerm mussen. De mussen. Die zijn zo ongeveer de goedkoopste snack. De goedkoopste inhoud voor je maaltijdsoep toen. Dat zijn je mussen. Zelfs deze kleine, onbelangrijke schepseltjes worden niet vergeten door God. En dat is goed nieuws voor jou, zegt Jezus. Want jullie zijn zoveel meer waard dan de mussen. Zelfs de mussen zijn geliefd door God. Hij heeft de haren op ons hoofd geteld. En wij zijn veel meer geliefd door God dan de mussen. We horen bij Gods schepping, net zoals de mussen. Maar wij zijn geschapen naar het beeld van God. Wees niet bang, je gaat veel mussen te boven. God laat de mussen niet verloren gaan. Zou hij dan jou wel verloren laten gaan? Hij die jou gemaakt heeft. En er is niemand die meer van ons houdt dan hij. Jezus belijdt de macht van God, de almacht van God. En het recht van God om recht te spreken over ons. En hij belijdt de ongelofelijke zorg en aandacht van God voor zijn hele schepping, zelfs voor de goedkoopste diertjes. Wees niet bang voor de mensen die je lichaam kunnen doden en je ziel niet. Wees bang voor hem die dat allebei wel kan. En wees niet bang, want je gaat veel mussen te boven. Als God al zorgt voor de mussen, hoeveel te meer voor ons. Jezus legt hier niet uit hoe het zit, maar hij belijdt het. Deze hele waarheid houdt hij aan vast. Laten wij dat ook doen.
1: En dat zei dominee Barbara Lemmen. Net hadden we als tussenzang een heel toepasselijk lied. Nu hebben we als antwoord op de meditatie een heel toepasselijke psalm. Dat is psalm 141. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En in vers 9. Doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Samenzang vanuit de Grote Kerk in Hasselt.

Dat was Psalm 141 vanuit Hasselt. En van Hasselt naar Veenendaal, naar het christelijk mannenkoor uit die plaats. Blijf bij mij, Heer. Het is de bede van alle tijden, van alle plaatsen. Hoeveel generaties aan gelovigen hebben deze regels niet gezongen? En vaak met een brok in de keel, omdat tekst en melodie zo prachtig samenvallen. Wij gaan daar ook naar luisteren. Misschien wel met diezelfde brok.

Dat was het bekende Blijf bij mij hier. Van Veenendaal reizen we door naar Katwijk. Voor vrouwenzang uit Katwijk en samenzang. Opnieuw een lied met de uitstraling en de strekking dat we niet bang hoeven te zijn. En ik zei al eerder, dat is een oefening van het geloof. Want bang zijn voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor deze ruwe wereld op dit moment, het hoort bij ons mens zijn. Mooi daarom om deze troostende woorden te horen. Vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. En mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Wees niet bang. Vrees niet. Hoeveel keer komen we deze woorden niet tegen in de Bijbel? Vooral dat, vrees niet. Jou eens moeten tellen hoeveel keer deze woorden in de Bijbel staan. Joke Buijs die heeft ze niet geteld, maar ze zingt er wel over.

In de geschiedenis van de kerk zijn er heel wat mannen en vrouwen geweest die reden hadden om bang te zijn, maar in die angst hun vertrouwen op God stelden. Een van hen, een van de tallozen, was Maarten Luther. En hij dichtte dan ook: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen.

Dat was het bekende Lutherlied. Een gezang met eigenlijk dezelfde strekking is het volgende lied. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Luther had de dichter.

Voor ons laatste lied gaan we naar Urk en het Urker mannenkoor Halleluja. Het is psalm 77, een psalm uit de diepte en toch vol vertrouwen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En met deze psalm wordt het bijna 9 uur. Ik hoop dat het programma voor jou een bemoedigend begin van de zondag was. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Deo Volente.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en het blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. En dan het weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Anderhalf uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord, maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. Politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde, omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was, heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant. Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers, is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is 1 dode. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierenindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bondindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in een huis in Bergen-op-Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon 1,5 uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op 2 flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in een peperdome met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botste vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen, de vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: juicht, want Jezus is Heer, wordt het christelijk Hierdens mannenkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 868. Vanavond een gesprek met Evert van der Veen. Hij is dirigent van het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. En dat is ons Blijde Klanken Koor van de Week. En met Arjan Post spreek ik over muziek van trompetist Ryan Anthony. Verder maken wij kennis met een nieuw album van het christelijk mannenkoor Staphorst. En mag ik kaartjes weggeven voor het concert van de Martin Mans Formation. Kortom, er gebeurt van alles. Eerst een Duitsstalig lied, gezongen door Vox Jubilans. Preis und Lob sei unser Gott gesungen.

0: Gebaseerd op de tekst van Psalm 25, Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Een compositie van Johan Bredewoud, uitgevoerd door het christelijk gemengd koor De Zeeklank uit Vollenhoven.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten.
0: Volgende week is het feest in de Oude Kerk van Putten. Op 9 oktober aanstaande wordt het jubileum gevierd. 50 jaar mannenkoor Fontanus. Vandaag kijk ik daarop vooruit met de dirigent. En dat is Evert van der Veen. Evert, een hele goede avond.
3: Dankjewel.
0: Ja, feestelijkheid binnen een koor is natuurlijk eigenlijk altijd ook wel lekker, lijkt me. Vind jij dat ook? Maakt dat zo'n jaar leuker?
3: Ja, dat vind ik wel, ja. Het woord feest zegt het al een beetje natuurlijk. Maar kijk, je maakt in een koor maak je ups en downs mee. En dit is een up. Dus dit is leuk. En je merkt ook dat het koor daar wel naartoe leeft. Ja. We zijn er ook al een tijdje mee bezig met het repertoire. Mm-hmm. Voor de vakantie al aan begonnen. En nu gaan we dat wat bijsleutelen, zeg maar. Wat afwerken.
0: Ja.
3: Dus het komt dichterbij, hè?
0: Ja, want kun je eens meenemen in dat repertoire? Bij zo'n jubileum denk je toch van oké, we vieren dat we al 50 jaar onderweg zijn. Ja. Maar je kunt ook niet bij elk jubileum weer helemaal teruggaan naar de beginjaren. Maar misschien ook weer wel. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Nou, we hebben een muziekcommissie. En wij overleggen altijd over de muziek voor de komende concerten. En toen kwam het idee naar boven om in ieder geval ook stukken te zingen van de oud-dirigenten. En Dick van Leeuwen is daar dirigent geweest. Mm-hmm. Bert Koelewijn is daar nog een kleine tijd geweest, geloof ik. Of dat hij daar verving. Zelfs Mario Tellenkes heeft daar nog wel eens vervangen af en toe.
0: Oh, kijk.
3: Henk van Zonneveld, Hilversum, geloof ik.
0: Ja.
3: En Wim Klein-Haneveld is daar natuurlijk heel lang geweest. Helaas is hij begin van het jaar overleden. We hebben nog gezongen tijdens zijn afscheid. Ik ben er zelf nu alweer 16 jaar dirigent. Mm. Dus we hebben ook gekozen om van de oude dirigenten wat stukken te nemen en die tijdens het jubileum te gaan zingen.
0: Is dit dan ook een moment dat je relaties van die oude dirigenten nog benadert? En zegt van, hey, we gaan bijvoorbeeld, ik pak maar even Henk van Zonneveld. Dat is natuurlijk al even geleden dat hij was van de beginjaren. Zijn er nog contacten?
3: Ik heb begrepen dat het bestuur al die oud-dirigenten die nog in leven zijn benaderd om ook het concert bij te wonen.
0: Ja, dat is wel mooi.
3: Maar hoe dat nu gegaan is, heb ik eigenlijk niet inzicht in.
0: Nee. En zijn dat dan stukken die jullie toch nog wel een beetje ook op het in het vizier hadden? Of moet je echt soms even graven van oké, het zit helemaal voor in de map. Er zit stof op. Tijden niet gezongen.
3: Ja, dat klopt. Maar van Wim Klein-Haneveld zat er best nog wel. Ja, dat is ook het meest recent natuurlijk. Mm-hmm. Stukken in de map. Ja. Die bewerkte ook veel voor mannenkoor. Van Bert Koelewijn konden we niet heel veel vinden. Heer, wees mijn gids. En een mooie setting. Echt van mannenkoor. Die gaan we ook zingen. Van Henk van Zonneveld. Heer in de hemel, geloof ik, gaan we zingen.
0: Oh, kijk.
3: Zo zijn er wat van die stukken die. Zelfs Gijs Evers, ik weet niet of je die naam wat zegt.
0: Zeker,
3: die
0: is van de Veluwse zangertjes.
3: Ja. Die is daar ook nog, dacht ik, een tijd dirigent geweest. Misschien wel
0: met de
3: oprichting.
0: Hij was de eerste. Ja,
3: zie je wel. Maar daar kon ik eigenlijk maar één stuk voor vinden voor mannenkoor. En dat was een kerststuk. Dus dat gaan we niet zingen met een jubileum.
0: Hoe werkt dat als het niet een jubileumjaar is? Zijn al die dingen die je in die 50 jaar hebt gezongen, zitten die allemaal in de rugzak, zeg maar, van het koor? Horen die er allemaal bij? Of is er ook een moment dat je als koor een nieuwe dirigent zegt, joh, gooi die rugzak nog eens een keer even helemaal overhoop. We houden een paar dingen en de rest, dat is leuk voor in een lijstje aan de muur, maar voor de rest niks.
3: Nee, het, je ziet wel dingen terugkomen. Dat willen we ook. We willen, kijk, als we met de muziekcommissie vergaderen, dan zeggen we altijd, we willen wat nieuwe dingen. Mm-hmm. En we willen wat dingen vanuit de kast weer. Want je merkt ook wel, de leeftijd van het koor wordt natuurlijk ook hoger. Ja. Dus dan wordt het instuderen ook wel wat lastiger. Niet alleen qua stemvorming, maar ook qua, hoe moet ik zeggen, de energie mm-hmm. bij de mannen. Maar ja, goed, we halen wel eens wat terug.
0: Ja.
3: Maar we willen ook wel vooruit, alhoewel dat lastig is.
0: Ja, waarom is dat lastig?
3: Nou ja, je ziet toch, dit koor heeft met alle respect hoor, heel veel altijd uit liederen uit Johan de Heer gezongen.
0: Mm-hmm.
3: Is ook prachtig.
0: Ja.
3: Maar wil je als koor verjongen, dan is dat nu gewoon heel erg moeilijk om die stap weer te maken.
0: Mm.
3: Koren die later opgericht zijn, ik ben bijvoorbeeld nu dirigent van het koren De Regenboog in Lunteren, die zijn 16 jaar geleden of zo opgericht, ik noem maar wat. Dat is al vanuit een heel ander startpunt gegaan, ook qua repertoire betreft. Ja. Dat gaat makkelijker nu.
0: Dus dan gaan bijvoorbeeld liederen uit de Opwekking Bundel en Sela, die gaan daar makkelijker in. Ja. En terwijl je die als Fontanus misschien ook zou kunnen zingen.
3: Ja, ik probeer bij Fontanus ook wel wat dingen. Zoals met Kerst zingen we nu dat Caudete. Je probeert daar wel wat in te doen.
0: Mm.
3: En we zingen dat lied De Rivier, heb ik zelf bewerkt voor mannenkoor. Zingen ze ook graag.
0: Ja.
3: Maar het is niet zo makkelijk om een stap te maken en om dan die jongeren er weer bij te betrekken.
0: Heeft dat te maken met de muzikale kant? Of heeft dat toch ook met een kerkelijke beleving te maken van een lied?
3: Ik denk ook beide wel een beetje. Ja.
0: Kijk, zo'n de Rivier. Er zijn natuurlijk bepaalde kerkelijke groeperingen waar dat op zondag heel erg gezongen wordt. En ja. Andere weer minder.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat, nou je dat zegt. Kijk, ik ben ook organist in de kerk in Putten. In de PKN dan. Ervoor de Bond, zeg maar.
0: Ja.
3: Daar zingen we dat soort liederen niet.
0: Nee.
3: Maar bij het mannenkoor kan het prima. Maar dat vind ik ook wel het mooie. Het is een interkerkelijk koor.
0: Mm-hmm.
3: We komen al zingend altijd bij elkaar.
0: Ja.
3: Dat is ook prachtig.
0: Schrijf je zelf wel eens muziek voor dit koor?
3: Ja. Ja, ik heb ook wel voor mannenkoor verschillende dingen bewerkt. Ja,
0: ja. Ja. Ja, bewerkingen of echt ook nieuwe composities?
3: Ja, ook wel eens, maar dat vind je niet zoveel. Je bewerkt het meest. Ik heb bijvoorbeeld een keer een bewerking over Psalm 8 gemaakt. Die had ik ook voor gemeenkoor bewerkt. Dat is niet waar je de melodie hoort van de psalmen zoals ze zondag zingen, laat ik maar zo zeggen. Maar een andere bewerking.
0: Ja.
3: Maar het meest is wel bewerken. Het is niet iets helemaal nieuws, zeg maar.
0: Gewoon even een zijspoor. Maar als je dat dan gemaakt hebt, en je bent daar uiteraard enthousiast over zo'n arrangement. En je bent op zondag als organist in de kerk aan het dienen. Weef je dat er dan wel eens doorheen?
3: Ja. Ik heb wel de gewoonte om als ik heel vaak als ik een preek heb gehoord,
0: ja,
3: dan schiet mij een lied te binnen.
0: Ja.
3: En dat speel ik dan vaak na de preek, zeg maar, voordat we de volgende psalm gaan zingen. Of uit Weerklank zingen ze daar ook, uit die bundel.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat wel, dat gebruik ik wel, ja. En dat kan, als zo'n lied, ik noem maar wat, van de Rivier een keer zou passen, dan pak ik dat wel, ja.
0: Ja.
3: En dan hoor ik vaak ook nog wel eens van de mannen dinsdags als ik op de repetitie kom van, hey, je hebt dat lied gespeeld.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan hebben ze toch goed opgelet. Dus ja, dat is wel weer fijn. Hey, nou is op 9 oktober dit jubileumconcert.
3: Ja.
0: Daar is natuurlijk al tijden naartoe toegeleefd. Later dit jaar nog een kerstconcert. Ik hoor je een klein beetje communiceren van, nou, we zijn ook nog wel zoekend. Hoe blijven we het repertoire verbreden? En hoe blijven we die jongere doelgroep erbij betrekken? Hoe zie jij de komende jaren wat dat betreft?
3: Vind ik lastig. Ik merk bij al mijn koren dat het ledenbestand stabiel blijft of zelfs groeit.
0: Mm-hmm.
3: En bij het mannenkoor loopt het ietsje, niet veel, ietsje terug. En er komt heus wel eens af en toe weer iemand nieuw binnenwandelen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, weet je, als je koren ouder worden, dan overlijden er ook veel mensen. Ik denk, of dat dit jaar of vorig jaar was, ik geloof dat er 4 of 5 mensen uit koren zijn overleden.
0: Oh, heftig.
3: Dus ja, maar dat komt ook door de leeftijd, denk ik. Ja.
0: Dat heeft ook impact in het koor.
3: Zeker.
0: Want ze zijn natuurlijk ook, ze zullen niet allemaal vrienden zijn, maar ze hebben allemaal iets vriendschappelijks met elkaar.
3: Dat is bij Fontanus wel hoor. Er wordt wel heel erg met elkaar meegeleefd ook.
0: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk een vereniging. En als je dan 5 overlijdens in een jaar te verwerken hebt met elkaar.
3: Ja.
0: Is dat voor een dirigent ook lastig? Of nou ja, lastig is een verkeerd woord, maar zwaar?
3: Zwaar, ja. Je merkt wel dat het eventjes moet landen, laat ik het zo zeggen. We hebben dit jaar ook gezongen bij Wim Klein-Haneveld, is natuurlijk overleden dit jaar.
0: Mm-hmm.
3: Daar hebben we als koor ook in de Aker, in Putten was de dienst, hebben we als koor daar ook gezongen. En ik moet zeggen, dat maakte ook wel heel veel indruk op mij. Dus ook gewoon, ja, je bent zelf ook dirigent. En we weten dat het leven is eindig.
0: Mm-hmm.
3: We hebben het ook met André van Vliet gezien dit jaar, die was dan nog veel jonger. Dus ja, het doet wel wat met je, moet ik zeggen. Het overlijden van André, het is even een zijspoor, maar dat heeft ook best wel impact op mij gehad. Ik heb met André samen gestudeerd in Utrecht, aan het conservatorium. En toen ik hoorde dat hij ziek was, hadden we wel wat contact, voornamelijk via de app.
0: Ja.
3: André zei ook, bel me niet, want daar reageer ik vaak niet op. Op de app reageer ik misschien laat, maar ik reageer wel een keer. Dus we hadden wel wat contact. Niet intensief, maar dat heeft mij ook wel wat gedaan, moet ik zeggen.
0: Ja, is dat vanwege het ziekteproces? Of omdat je elkaar toch beter kende? Of ook omdat hij nog relatief jong was?
3: Alle drie, denk ik.
0: Alle drie?
3: Ja.
0: Dit gesprek begon met een feestelijke constatering dat het jubileumconcert kwam. We hebben het nu even over de andere aspect dat natuurlijk ook bij het koorleven hoort. Ja. Maar laten we even teruggaan naar het jubileumconcert. Het is volgende week, 9 oktober, Oude Kerk Putten. Kijk even op de website van mannenkoorfontanus.nl als je er meer over wil weten. Ik kan je vertellen dat René de Ruiter orgel speelt, Bert Elbertsen piano, Noortje van Middelkopen panfluit en accordeon. En dat ook Arjen René de Post op trompet van de partij zijn. Ik wens jullie voor de komende dagen nog heel veel succes met alle puntjes op de i. Evert van de Veen, dank voor je komst.
3: Dank je wel.
0: En voor alle luisteraars, blijf lekker Grootnieuwsradio Blijde Klanken luisteren. Want het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus is deze week het Blijde Klanken Koor van de Week.

Als een hert dat verlangt naar water, een instrumentale bijdrage van The Musics. En daarvoor hoorden we het mannenkoor Fontanus, ons blijde klankenkoor van de week, met het lied 'Tis mij goed wat God doet. We gaan zo luisteren naar muziek gezongen door Judith Sportel, Gebed voor mijn kinderen. Maar eerst wil ik even attenderen op een concert dat binnenkort plaatsvindt, waar wij kaartjes voor weg mogen geven. Het gaat plaatsvinden in Wijk in Aalburg op 17 oktober. En dat gaat dan om een najaarsconcert rondom Martin Mans. De Martin Mans Foundation, om precies te zijn. Wim de Penning zal orgel spelen en Carina Petersen-Bossenbroek zal panfluit spelen. Het gaat dan om een concert in de hervormde kerk van Aalburg. En het valt dus onder Wijk en Aalburg. 17 oktober. Zeg je, dat vind ik dus interessant? Stuur even een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/het heerlijk loflied. Laat weten dat jij interesse hebt en wie weet ben jij de gelukkige eigenaar straks van een tweetal toegangskaarten. Ja, en dat willen we natuurlijk ook illustreren met muziek van de Martin Mans Formation. En ook kreeg ik van de week van Martin Mans het nieuwe album van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem overhandigd. En daarop doet natuurlijk ook de Martin Mans Formation mee. Een van de liederen die zij zingen heet Psalmodie 4. Wil als ik roep mij antwoord geven. Het is geschreven, de tekst, door Gea Hoekstra. En de muziek is van Noortje van Middelkoop. Het mannenkoren-arrangement van Martin Mans. En vandaag gaan we luisteren naar Martin Mans Formation. 17 oktober dus in Wijk en Aalburg. Wil je erbij zijn? Laat het mij weten.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Uit de bundel van Johannes de Heer onder meer. Lied 1001, het gebed voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Werd gezongen door Judith Sportel.
1: De muziekstandaard.
0: Wij gaan vandaag luisteren naar een instrumentaal muziekstuk. Het heet Song of Hope. Het wordt op trompet gespeeld door Ryan Anthony. En ik spreek erover met collega trompetist Arjan Post. Arjan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En dan bedoel ik collega van Ryan Anthony, niet van mij, want ik speel natuurlijk geen trompet. Hey, jij hebt dit voor vandaag uitgekozen. Waar zit je verhaal?
2: Ja, nou ja, ik was bezig met voorbereiding van dit programma. En ik had een hele tijd terug al dit stuk gevonden op internet. En dat had mij wel geraakt. Song of Hope is geschreven voor Ryan Anthony. Die is inmiddels overleden. Hij is op 51-jarige leeftijd overleden aan bloedkanker. En heeft zich enorm ingezet voor kankeronderzoek. En hij organiseerde concerten. Het is net hetzelfde verhaal als Peter Overduin, zit ik me nu te realiseren. Mm. Maar in ieder geval, hij organiseerde concerten. Die noemde hij Cancer Blow.
0: Okay.
2: Dus hij blazen natuurlijk met de trompet. En daar nodigde hij collega-trompetisten uit om samen concerten te geven. En dat heeft hij jaren gedaan. Hij heeft heel veel geld opgehaald voor het goede doel. En hij heeft dit stuk dus laten componeren door een vriend van hem. En stuk, dat raak je echt. Dat is echt heel bijzonder. Wat moet ik er verder eigenlijk van zeggen?
0: En waar zit dat bijzonder in? Want ja, heeft hij dit dan geschreven voor iemand die ziek was?
2: Nee,
0: of met die ziekte in gedachten?
2: Dus, voor die Cancer Blow concerten heeft hij dit geschreven.
0: Ja.
2: Het is. En dat stuk is in alle mogelijke bezettingen uit te voeren. De uitvoering die we nu gaan horen is voor 3 trompetten en een koper ensemble. Het is echt fantastisch.
0: Ja.
2: Ja, het is super.
0: Nou heeft het de titel Song of Hope gekregen. Dat is natuurlijk ook het geluid dat je op zo'n avond wil meegeven. Zeker voor mensen die met de ziekte rondlopen. Kun jij een aspect van dit lied benoemen waarvan jij zegt, hey, maar dat klinkt ook hoopvol?
2: Oh, dat vind ik heel moeilijk. Maar wat mij dan verbaast. Het mooie is dat muziek je zo kan raken.
0: Mm-hmm.
2: Dat vind ik dan opvallend. En waar zit dat dan in? Dan luister ik het een aantal keren achter elkaar. Ik kijk naar de noot en dan denk ik, ik weet het niet.
0: Ja.
2: Waar zit dat dan?
0: Ja. Maar, of kan dat zijn dat het iets, ik moet niet aan inlegkunde doen, maar kan het zijn omdat je zelf mensen in je omgeving hebt die met ziekte lopen, maar dat je denkt, voor hun zou dit ook heel mooi zijn.
2: Ja, maar ook. Maar de eerste keer dat ik dit stuk hoorde, wist ik helemaal niks van die geschiedenis en helemaal niks van het verhaal. En toch raakte het me enorm.
0: Ja.
2: En dan, nu weet ik dus van het verhaal. En dan, dan snap je dat er meer een boodschap in zit of zoiets.
0: Mm.
2: En dat het er ook echt, dat je dat voelt. En ik weet eigenlijk niet wat ik er van moet zeggen.
0: Nee, in ieder geval.
2: Heel bijzonder.
0: Ja, het is een heel bijzonder verhaal.
2: Het is echt een heel bijzonder verhaal. En je zou het ook verder moeten opzoeken op internet.
0: Ja. Oké, lijkt me een goede tip. Het lied heet Song of Hope. We horen nu een uitvoering van 3 trompetisten plus een kopergroep. Kopergroep, ja. En we horen onder meer Ryan Anthony. Wij gaan hier naar luisteren. En zoals Arjan zegt, soms hoef je het verhaal niet direct te weten om het al mooi te vinden. Maar er dieper in duiken kan ook mooi zijn. Wij gaan luisteren naar Ryan Anthony. Arjan Post, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Wij loven u en willen dankbaar zingen. Dat was Jong Gemengd Koor Laudate Deum uit Apeldoorn. Het lied daarvoor, Song of Hope, werd aangevraagd door trompetist Arjan Post. En dan kijk ik even met je naar volgende week. Volgende week de gast Ria van der Noord. Met haar spreek ik onder meer over het predikantenkoor. Dat later deze maand aan een reformatieconcert zal meewerken. En met Noortje Colijn spreek ik over haar nieuwe soloalbum. Ook hebben we volgende week uitgebreid aandacht voor het nieuwe album van het christelijk mannenkoor Staphorst. Dat verschijnt morgen. Wijs mij uw weg. Dat is de titel daarvan. Morgen komt het op Family Stream en Spotify te staan. En vandaag mogen we vast een voorproefje geven. Volgende week meer daar dus over. Nu een zegen beden. Een compositie van Johan Bredewoud. Het christelijk mannenkoor Staphorst. Morgen met een nieuwe plaat. Wijs mij uw weg. Tot snel.

0: De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Groot Nieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeiners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Groot Nieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Groot Nieuws Radio Vriendenweek. Groot Nieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn een week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vrienden.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft 2 waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van een leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.